0: Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Une histoire criminelle biscornue. De 1984